0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, rimmel in de rondte.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach.

0: Boven mijn opklapbed, daar hangt jouw portret.
1: Donia, Donia, driemaal in de lompen.
0: Als ik mijn ogen open doe, lach jij me guitig toe.